0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer...

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. Bij een verkeersongeval in Westkapelle raakten gisteravond 5 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Baaiweg en de Prelaatweg. 3 gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten bevrijden 1 bekneld persoon. De politie heeft onderzoek gedaan. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. Bij een verkeersongeval in Westkapelle raakten gisteravond 5 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Baaiweg en de Prelaatweg. 3 gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten bevrijden 1 bekneld persoon. De politie heeft onderzoek gedaan. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Ventas voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas voordeel in Stadskanaal.
3: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
4: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
5: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infra Westerkwartier.nl.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door LKEventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Eppo. Eppo, terwijl afroepen. Eppe. Geef nou hier die kloppen. Dikke Eppo. Het is afloop, Epp. Kom eens hier. Zak je met de klompen van de kabo, Eppe. Het is gebeurd.
1: Hallo daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Hits. Das Radio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Het is een lekkere van Albert Heijn.
4: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. De Slag om Bourtange. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtange. Kijk op bourtange.nl.
5: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
7: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
12: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
13: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Bourtange en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Hits, Das Radio.

0: Eindelijk is hij er weer, de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
1: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
0: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
5: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
6: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
7: De Hits Drive-In Show.
4: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berens, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
7: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
8: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
9: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
10: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
11: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
12: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
13: En ik zeg goedemorgen. Lekker weekend gehad, net als ik. Ik ben even met Even op pad geweest en je hoort het, hè. 7:02, het is dinsdag, een korte werkweek na de Pinksterdagen. Gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Nu even neem ik je mee naar de A28, want er wordt nog steeds gewerkt. Ook met de mooie temperaturen van vandaag. Tussen Fluitenberg en de knooppunt Hogeveen. Wegwerkzaamheden, het hele traject nog steeds afgesloten. En op de N34 tussen Borger en de aansluiting met de N33 nog een file. 5 kilometer al op de vroege dinsdagochtend en 7 minuten vertraging.
7: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs.

0: miniberger, minigraver of minishow verhuren? jvdzwaagverhuur.nl.
1: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
2: Ik ben er helemaal klaar mee.
3: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
2: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijnen.nl.
4: VLM Kozijnen.
3: Kwaliteit die blijft.
4: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
5: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
4: Je vindt jouw stijl bij John.
2: Ook zo klaar met lange levertijden.
3: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
4: VLM Kozijnen.
3: Kwaliteit die blijft.
6: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
7: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
8: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
9: Leijenberg, die van die garagedeuren.
10: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
9: Juist ja.
11: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
12: Vind jouw liefde op het platteland? Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
13: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op.
11: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
14: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

Goedemorgen, ik ben oom Jan hier, alleen maar op tijd. Moest luisteren, er is nou weer een nieuwe week. Dat ik zal zeggen, hoor nou van allemaal een keer eens een keer, daar kapt dat een beetje bij. En doe nou eens maar die best deze week. En nou dan met die eerappels en met die brommers in de weer. En moest een beetje wat zoundelijke muziek draaien, dat we er allemaal wat aan hebben. Kijk maar, zoals de laatste tijd ging, was nou dan maar gauw. Dus moest hem niet best nou, jongen. Nou, daar.

0: ben een paar aan het drinken en ik ben een paar platen aan het draaien. Luister mee, jongen. Ik ben hier met een lieve,
1: Jongen, wat een weertje, hè? Ongelooflijk, ook op deze dinsdag. Hoe die er vandaag en morgen gaat uitzien, je hoort het over een half uurtje wel. Het afgelopen weekend was geweldig. Ik ben even met mijn grote vriend Baptiste op stap geweest. En dat, dat is te horen, denk ik, hè? Geweldig weekend gehad, ik hoop jij ook. En dan gaan we er weer tegenaan. Een korte werkweek, want het is alweer dinsdagochtend vanochtend. En die gaan we afsluiten met een plaatje van A tot Z. Oftewel van ABBA tot ZZ Top. Een keuze van ABBA, Mama Maria. Oh nee, Mama Mia, dat is een andere, de zuster van. Of ZZ Top met Lex. En jij mag bepalen welke. Nou, laat maar even horen. Ik laat je zo meteen de fragmenten wel even horen. En jij mag een keuze maken tussen ABBA en ZZ Top. Een plaatje op zijn achterstevoren voor de volgende bingo. Want we waren gisteren op bingo op zondag, maandag zelfs. Gewoon weer de radio bingo. En over twee weken hebben we hem weer op gewoon op de zondag. En daarvoor geven we kaarten weg achterstevoren. Een plaatje op zijn achterstevoren. En jullie de vraag, herken jij het plaatje? Verder veel muziek vandaag. Ik heb zometeen Siska Peters voor je, net als de Pioniers. Nick McKenzie met Hello, Good Morning. En ook Romy gaat voor je zingen. Geweldig. En Janita is er ook blij mee dat de zon er is, hè? Ja. Tijd voor koffie, jongens. Jongen, wat een stem, hè?

0: Muziek uit Hamburg. Misschien wel de bekendste Duitse countryband, hè? Truckstop der wilde, wilde Westen.
1: Het is de een of de ander.

Het is de Arno Tander. Van A tot Z zou je kunnen zeggen, de een of de ander. De laatste plaat voor deze dinsdagaflevering van de ochtendshow staat of op naam van ABBA, Mamma Mia. Of toch een beetje rock'n'roll, mannen met lange baarden en stoere auto's. ZZ Top en vrouwen met lange benen, oftewel legs. Jij mag bepalen, het een of de ander. Stemmen, je weet het, hè. De poll staat op onze Facebookpagina. En je mag erover nadenken, tot 10:15.

0: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifbuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
1: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nou hako de blauw en de blif zo. Voor de heren hebben we ook cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
2: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op Risloan. Benelux.nl. Gebruik Risloan.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis?

0: Met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
4: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
10: Leijenberg, die van die garagedeuren.
11: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
10: Juist ja.
12: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
12: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
14: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand krijg je €100 aan accessoires bij aankoop van een bank. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Het is 4 minuten over 7:30, over 10 minuten. Nou ja, over 2 plaatjes, laat ik het zo zeggen. Even het actuele weerbericht voor vandaag en morgen. Maar het ziet er geweldig uit, vrienden. Behalve dan mijn stem. Die is ergens in het weekend achtergebleven. Ik weet niet waar, dus hij is weg. Even kijken bij de K onder de kluts misschien. A7, Heerenveen richting Groningen. Tussen Vriezenpalen en Boerakker. 5 minuten vertraging omdat er 5 kilometer file staat. A28 tussen de afrit Dwingelo en Assen-Zuid. 7 minuten vertraging. Op de A28 tussen Vluitenberg en Hogeveen. Het traject nog steeds afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Op de N34 tussen Gasselte en Gieten. Bij de rotonde aldaar. Op dit moment 12 minuten vertraging. En dan de N50 in de ene richting tussen het knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 8 minuten vertraging. En in de andere richting 14 minuten. Maar goed dat we airco aan boord hebben, hè?
1: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs.

0: Het is een oud plaatje en een nieuw jasje van Sieneke. Ik doe wat ik wil. 19 voor 8 wordt. Het is dinsdag, een korte week na prachtige Pinksterdagen die hebben gehad. Blijft het vandaag ook zon onafgebroken. Geweldig. Er staat ook maar heel weinig wind en de temperatuur loopt vanochtend snel op. En vanmiddag is het in een groot deel van het land 30 tot zelfs lokaal 33 graden mogelijk. Gewoon een tropisch warme dag. Enkel in het uiterste noorden wordt het net ietsje weer minder warm. En daar steekt later op de dag een verkoelende zeewind op. In de rest van het land is het ook vanavond nog lang warm. En de komende nacht trekken een paar wolkenvelden over. Stelt niet zoveel voor. Het koelt wel af. 9 graden in het noorden. Dat is relatief koud. En 17 graden de komende nacht in Limburg. Dus daar zit nog wel een beetje verschil in. Morgen wordt ook een mooie dag. Wel een stukje koeler. 20 tot 26 graden.
1: Het Hits Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland

1982 was het een wereldhit op naam van Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock and Roll. Volgens mij was het ook de enige hit van haar, hè? Tenminste, ik kan me zo geen tweede voorstellen. Kwart voor acht is het daarmee geworden op deze prachtige dag. Het gaat dus warm worden vandaag, moet je aan het werken. Ja, pas je erop aan, want 30 tot 33 graden zijn wel temperaturen. Nou, dan moet je geen straatlegger zijn, denk ik, of dakdekker, dat soort dingen. Jongens, beginnen een uurtje eerder, gaan we eerder naar huis. Of zeg gewoon nu tegen de baas, ik heb het laatst, ik gewoon huis. Het is mooi, tot morgen. Ben je wel, op die manier. Maar niet zeggen dat ik dat gezegd heb, dan heb ik weer een probleem. In ieder geval gaat het een warme dag worden. Met ook warme muziek, want ik heb een plaatje voor je klaarstaan waarmee jij weer 6 bingo-kaarten kunt winnen voor de volgende bingo. Gisteren op Pinkstermaandag was de vorige bingo, dus over 2 weken. En dan doen we het gewoon weer op de zondag om 5 uur 's middags, de Hits Radio Bingo. 6 bingo-kaarten voor de normale bingo liggen klaar als jij weet welk plaatje wij zoeken. Makkie, welke plaat is dit? Ja. Mocht je een gokje willen wagen, titel en de uitvoerende artiest mag je appen op 085-114-39-39. Nu tijd voor koffie en hart een 10.

Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen

0: kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus: AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. AHA Borrelhapjes van de verse afdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
4: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
5: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
6: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Auto Rode. Topkwaliteit occasions. Scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
10: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
13: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de HBO Monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
14: Dus veel drinken, hè?
8: 8 uur geweest. Goedemorgen, we gaan een tropische dag tegemoet. Op de A7, dan hoop ik maar dat je in de auto een aircootje hebt. Anders kom je in de file terecht en dat wil je niet met deze temperaturen. Tussen de afrit Friese Palen en industriegebied Westpoort 10 kilometer file. Vertraging valt op zich dan weer mee, 6 minuten. A28 tussen Bijlen en Assen-Zuid, 5 kilometer, zorgt voor bijna een kwartier oponthoud. Tussen Fluitenberg en knooppunt Heerenveen, de wegwerkzaamheden, dat duurt ook nog voort. Dan krijg ik nog een melding, even kijken, tussen Drachten Centrum en de afrit Friese Palen. Die komt net binnen, de A7, ook daar 5 minuten vertraging. En 34 tussen Borger en Gieten, op dit moment bijna een kwartier vertraging. En op de N50 tussen Zwolle en Emmeloord, eigenlijk tussen de knooppunt Haltemerbroek en Kampen, 7 minuten. En in de andere richting 5 minuten. Nog even kijken of er via de ANWB nog snelheidscontroles zijn binnengekomen die voor ons interessant zijn. Nee.
12: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
1: Alles in één keer kloor.
2: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
4: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
5: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
6: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
7: Blijenberg, die van die garagedeuren.
8: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
7: Juist ja.
9: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Blijenberg.nl.
10: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
6: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
9: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
11: Drent Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

Dan weet je het even. Laat de zon maar schijnen op je blote kont. Moet je wel even insmeren, anders dan doet het heel erg pijn op een gegeven moment, hoor. Jannes! En René Schuurmans deed de deur open van het tweede gedeelte op deze dinsdagochtend. Na de Pinksterdagen met handen in de lucht. Nou, rustig jongens, rustig. Het wordt een hele warme dag, dus niet te veel bewegen en gewoon genieten van de muziek.

0: Het is Time of Thunder.
1: Ja, ja, muziek van A tot Z, oftewel van ABBA tot aan ZZ Top. En dat is de vraag voor vandaag, de afsluiter van deze dinsdagaflevering van de ochtendshow. ABBA met Mamma Mia, of toch de heren met de lange baarden ZZ Top en Legs. Wat zou je willen horen als afsluiter? Iets voor tienen. En tot 9:45 kun je stemmen. En dan gaan we de stemmen tellen en de plaat met de meeste stemmen gaan we draaien. Iets voor tienen. Het is 8:58. Het is dinsdagochtend, net na de Pinksterdagen. En de tweede Pinksterdag hadden we de bingo. En aan mijn stem te horen kun je het horen, het was een zwaar weekend, want ik ben even op Pinksterzondag met Evert weg geweest. En dat ging even iets te gezellig. Maar Evert was hier gisteren wel weer. Heeft net als ik last van zijn stem. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Hè? Het zou wel een broer van me kunnen zijn. Maar hij moest de bingo presenteren. Ja, en dan heeft hij natuurlijk het uurtje van tevoren altijd een soort van verzoekplaatsprogramma. Dan gaan mensen bellen en dat soort dingen. Maar er was er ook eentje bij, die was er niet mee eens. Die vond er maar niks. Dat gelul op de radio de hele tijd. Maar volgens mij had Evert daar scheid aan.
2: Hallo.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Draai platen. En dan begint de vloek een dom gelul.
2: Ja, maar moet niet meer. Dat is ook mooie muziek, hè. Maar dat wordt alleen maar gebruikt.
1: Oh, en? Oh, dat bepaal jij toch niet? Is het dezelfde van jou?
2: Dat
1: is goed, Mil. De groep, hè?
2: Ja,
1: ik versta er geen woord van. Ben je onder invloed?
2: Ja, ik
1: vertrouw
2: jullie ook helemaal
1: gekloord. Ah, oké. Okay. Nou, doe mijn plezier, zeg ermee van een ander zender. En nou ja, zo zeurt. Het is veel te warm voor.
2: Yo!
1: Oké. Mooi, Mil. Nou, duidelijke taal is het jouw zender. Jij bepaalt toch niet wat ik doe?
3: Mooi, jongen.
1: Ja. Ja. Ja, hij heeft wel gelijk natuurlijk, hè. Ja. Zometeen belt er iemand op en die wil dat we grasmaïs gaan verkopen. Ja, dat bepaalt de eigenaar van het station natuurlijk wat wij doen. En als wij denken we willen meer kletsen of minder kletsen, ja. Dat bepaalt in ieder geval deze man niet. Maar hij was volgens mij, wat Evert ook zei, wel een beetje onder invloed. Hoor. Dus, nou, gaan we maar terug naar de muziek dat die man ook een beetje blij is. Oh nee, hij heeft inmiddels op een andere zender gezet. Sister Sledge, wat zijn we met z'n allen? Lost in Music.

0: mini-kraan, mini-shovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
2: Bij Slot Second Hand Shop en Meubelstore.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijsjon in Drouwen-Lamont.
2: Je vindt jouw stijl Bijsjon.
3: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC-plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
6: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalet en Staakcaravans.
6: Kijk op grittercaravans.nl.
7: Je houdt van auto's.

0: en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
1: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
2: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
1: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
2: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, that's so kin.
1: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
3: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
4: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
5: Snel van A naar B met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
6: Met Volkers Reizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkers Reizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: 3:04. Goedemorgen, het is druk op de A7. Onder andere tussen de afrit Friese Palen en industriegebied Westpoort. 14 kilometer file, vertraging 14 minuten. Op de A28 tussen het Harde en Zwolle Zuid, 8 minuten vertraging. Tussen Bijlen en Assen Zuid, ook op de A28, 11 minuten vertraging. Op de A28 tussen de afrit Zuidlaren en Groningen, 7 kilometer, zo voor 5 minuten oponthoud. Dan de N34 Emmen richting Zuidlaren. Tussen de aansluiting met de N33 en Zuidlaren. 4 kilometer en 6 minuten vertraging. Op de N34 tussen Zuidlaren en Annen. 10 minuten vertraging. Op de N34, het is druk, jawel. Tussen de aansluiting met de N381 en de knooppunt Holsloot. Dat is richting Hardenberg, dus komen er vanaf Emmen, kun je zeggen. 11 kilometer. Het traject is daar afgesloten in verband met een ongeval. N50 tussen Hartenbroek en Kampen. 5 kilometer. En 12 minuten vertraging. En in de andere richting, even kijken, 7 minuten vertraging. 1 snelheidscontrole heb ik van jullie gekregen. En dit is de A6. Namelijk tussen Emmeloord en Joure. Daar staan ze te controleren bij 286.9.
11: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en

Ik denk, weet je wat, het is een warme dag na een lang, lekker, warm weekend. We doen het makkelijk vandaag met de plaat op zijn achterste voren. Maar hij schijnt toch moeilijk te zijn. Tenminste. Ja, ik vind hem niet zo moeilijk. Maar goed, ik weet het antwoord ook, hè. 6 bingokaarten voor zondag in de week. Dan gaan we weer spelen de bingo. Heb jij het plaatje wel herkend? Echt toch niet zo moeilijk, of wel? Is het nou wel moeilijk? Nee. Stuur je appie maar even op 085 114 39 39. Ik ben benieuwd.

Mark Knopfler. De gitarist, zanger en alles wat de Dire Straits inhoudt is eigenlijk deze man, hè? De Buck. 1992 alweer. Ja, dan is het na de Pinksterdagen prachtig weer. En je hebt altijd van die platen die komen maar in een bepaalde periode van het jaar op de radio. Zo heb je met de kerst bijvoorbeeld de Zilveren Ster. Die draaien we dan tussen Sinterklaas en kerst. Alhoewel, Baptiste draait hem ook in juli, dat maakt niet zoveel uit, maar normaal gesproken. En je hebt natuurlijk van die zomerplaatjes, die komen op de winter bijna nooit op de radio. En voor deze geldt dat ook.

0: Het legendarische duo Johan en Henk, jawel.
1: Slaven van vadertje ten.
0: Blijf even stilstaan, het kan zo niet doorgaan. En daarvoor het zomerse plaatje inderdaad van Mieke en vader Abraham. Ze hebben er twee versies van gemaakt. Je hebt ook de wintertijd, maar dit was de zomertijd. Ja, nou, kom erop. De laatste keer dat ik hem even aan je vraag. Welke plaats zoeken wij? 085 114 39 39. Gewoon even een appie. Is iedereen happy?

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
10: Hey mannen!
11: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
15: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
16: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
17: Stef?
18: Ja?
17: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
19: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
14: VZN Voegwerken. Aschijn aander. VZN-voegwerken.nl.
11: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
9: Hoveniersbedrijf Mark de Boer uit Eerste Ex-Lowermond maait het gras, snoeit het groen en zorgt voor een keurig verzorgde tuin. Ook voor ontwerp en aanleg van de tuin, voor bestrating en grondwerk of beregening. Geen klus is hem te gek. Hoveniersbedrijf Mark de Boer. Uw droomtuin binnen handbereik. Kijk op hoveniermark.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeenten. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
21: Ja. En je weet het, hè? Veel drinken. Ja. Zo, nog een uurtje lang, dan kan ik weer op bed gaan. Want ik moet toch even mijn stem sparen op een of andere manier. Jongens, ik heb nog een paar meldingen. De 28 tussen Bijlen en Assen-Zuid nog steeds een korte file van 4 kilometer. 5 minuten vertraging. Tussen Fluitenberg en knooppunt Hoogeveen is het traject nog steeds in verband met wegwerkzaamheden afgesloten. En ik heb nog een file op de N34 Zuid-Laren richting Hardenberg. Tussen de aansluiting met de N381 en knooppunt Holsloot. Een ongeval, het is daar afgesloten. De vertraging is daar op dit moment 12 minuten. Oeh, wacht even hoor. Snelheidscontroles. Even kijken. Muiden richting Lelystad heb ik hier staan. Hectometerpaal 51,9. Dan ook op de A6, maar dus een band en lemmer, staan ze bij 290,2. Hebben we nog meer? Even checken. Nee, volgens mij niet. Dus meer tijd voor muziek.
0: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: slapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
2: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
3: Ik ben er helemaal klaar mee.
4: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
3: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijn.nl.
5: VLM-kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
6: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
3: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
4: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegunst subsidieaanvraag.
3: En je ontvangt 30% subsidie.
4: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
3: Ja, gewoon.
5: VLM Kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
7: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland.

0: The Wannabes. Goedemorgen, zonneschijn. Nou, dat kun je wel zeggen op deze dag, hè? Zon in overvloed. En het schijnt dat Gerda ook al in de bikini achter thuis zit in Valthermond, toch, Gerda?
1: Jazeker.
0: Hoef je niet aan het werk?
1: Nee.
0: Nou, jij kiest het wel uit, hè? Het is een mooie dag om thuis te zijn in ieder geval.
1: Nou, perfect, toch?
0: Ja, ik moet er niet aan denken met 33 graden dakdekker te zijn of zoiets.
1: Nou, ik ook
0: niet. Nee, dat gaan we ook maar niet doen. Gerda, goedemorgen. Mooi weer. Of is het jou te warm in Valthermond?
1: Nee, het is nou nog best.
0: Hè? Maar ja, het gaat warmer worden. Maar we gaan niet klagen. We wilden graag de zomer. Nou is hij er. En het is wel de warmste dag, hoor ik naar het nieuws, sinds we aan de metingen zijn geraakt. Nou, geweldig. Mooi toch?
1: Niet klagen.
0: Nee,
1: hè?
0: Absoluut niet. En je radiootje staat lekker aan. En je hoort dat plaatje voorbij komen. Ik zal hem nog één keer bijpakken. Nou, hij was niet zo moeilijk, dacht ik. Hè? Dus ik pak hem nog één keer. Dit is hem. Gerda, je hoeft er niet over na te denken, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nou.
1: Huisje bij de brug.
0: Van
1: Wies Café.
0: Het is niet te geloven. Ik heb met een vakvrouw te maken.
1: Ja.
0: Je houdt ervan. Is toch een plaat die jij... Als we draaien dat hij wat harder gaat, is het jouw favoriete muziek?
1: Ja, zeker. Bij mijn broer achter de geheime zender, hè. De Rode Paloma.
0: Ah, de Rode Paloma. Nou, dan zou ik zeggen, dan doen we net of wij de Rode Paloma zijn. En we gaan het plaatje voor je draaien.
1: En dan goed.
0: Ga je wat harder zetten in Valthermond voor de buren links en rechts.
1: Jazeker.
0: Oké, Gerda, groetjes daar. Fijne dag en succes met de 6 bingo-kaarten.
1: Nou, fijne uitzending nog. En bedankt.
0: Yo, mooi.
1: Yo.
0: Doei.

We hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: meer.
1: Ja, er is geen woord van gelogen. Schön war die Jugendzeit. Sie kommt, sie kommt, sie kommt nicht mehr. Leni en Ludwig, de man die wat mij betreft ondergewaardeerd is als Nederlandse artiest. Hans van Zeggelen heeft een geweldige stem, maar op een of andere manier breekt die man niet door. Met Nathalie en de raadplaat voor vandaag. Wiescafé, het huisje bij de brug. 6 bingokaarten gaan naar Voltemond. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen.
2: Het is time of thunder.

Het is Tuin of Tander. Het een of het ander, oftewel van A tot Z, van ABBA tot ZZ Top, Mamma Mia of Lex. Wat is de plaat die je graag zou willen horen? Ga even naar onze Facebookpagina, daar staat de poll. En daar kun je stemmen, gewoon op het ene plaatje klikken of het andere. Welke het liefste zou willen horen. Gaat dat voor ABBA of heb je zin in een lekkere rock'n'roll plaat van ZZ Top? Ik zou zeggen, ga naar onze Facebookpagina en laat je stem achter. Het is dinsdag, de dag na de Pinksteren. Ik wens je een hele goede morgen met Cool en de Gang op je radio. She's fresh.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
4: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
5: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
4: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
4: Zet hem in je agenda. Feestteam het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Pete Crooks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei, Proost, Amar, Mental Tio en Jan Smit.
5: Tranquilo, tranquilo.
4: Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: De musical tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musicaltiendaagse.nl.
10: Rommelbuus. En container nodig? Kijk op Strokmeijer containerverhuur.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: Ik heb geen meldingen meer, tenminste geen files. De ochtendspits is voorbij. Dat hoop ik ook maar dat het zo blijft, want het is geen weer om in de file te staan. Hè? Ik heb nog wel een snelheidscontrole, onder andere op de A6. De weg van Emmeloord richting Jouren. Daar kom je tussen Band en Lemmer bij 290.1 een snelheidscontrole tegen. En dan heb ik nog eentje op de A28. Twee zelfs. De eerste staat tussen tussen het Harde en afrit Epe bij 70.2. En de tweede staat tussen de afrit Ommen en de afrit Nieuw-Leuzen bij 99.9. Voor de rest geen meldingen meer.
14: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

Marianne Weber, Als de rozen weer in bloei staan. En daarvoor René de Haan, de dame die veel te vroeg is overleden. Maar de plaatjes hebben we gelukkig nog wel. De nacht is nog zo lang. Nou, daar klopt helemaal niks van, want het is al bijna 9:45. Ik ga stemmen tellen, het een of het ander.

0: die gaat voor.
1: Een keer wat anders. Dan de grote race, hè. Quintus heeft veel plaatjes gemaakt buiten de grote race om. Maar dit is er eentje van, hè. Mijn truck en ik. Het is Tijn of Tander.

Het is Time of Thunder. Zo, de laatste plaat voor de ochtendshow. Van A tot Z hebben we het vandaag maar genoemd, hè. ABBA tot ZZ Top. En daarmee neem ik afscheid van je. Ja, geniet van het mooie weer vandaag, zolang het kan. En misschien een uurtje eerder naar huis of zoiets. En veel drinken, hè. Je weet het, hè. Veel drinken. Ja. Mensen, dit was de dinsdagaflevering. Een korte werkweek na de Pinksteren. En ik laat je achter met ABBA of ZZ Top. Want dat was de keuze voor vandaag. Mamma Mia ten opzichte van legs. Oftewel benen. Mooie, lange benen. Waar de heren van ZZ Top het over hebben. En ik kan je vertellen, de plaat met de meeste stemmen heeft 60%. Dus duidelijke winnaar. Maar nou niet dat je zegt van nou, dat is een hele duidelijke winnaar. Maar ja, 60% is meer dan 40. Dus ja, dat is ruim voldoende. Ik wens je een hele fijne dag. Morgenochtend op woensdag hakdag zijn we uiteraard terug. Ik hoop dat mijn stem dan ietsje beter is. We gaan het meemaken. Ja, ik kan er toch niks aan doen. Oh, 60%. ABBA of ZZ Top? ABBA. Ja, sorry voor de mensen die op ZZ Top hebben gestemd. Maar ja, 60% gaat naar Mamma Mia. Fijne dinsdag. Geniet van het mooie weer en van de mooie muziek. Tot morgen.

0: Drenthe Ride Hits werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westerwonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
11: En met extra korting. Zullen we?
12: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
17: Ben jij handig en werk je graag buiten? In het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
18: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeeuw of kijk op dehaanglasservice.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
19: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megasnallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
20: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
21: Van de bergen in Oostenrijk. Jodelaipi! Tot in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deur donderen. Want voor ons is niks te gek.
20: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
22: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
23: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
24: Ventas Voordeel. Jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
25: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: De Hits Drive-In Show.
2: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, feest-dj Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
1: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
6: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. Martengevelrenovatie.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Stop met luieren en kom naar de babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
13: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
14: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij Sean in Drouwenermond.
13: Je vindt.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check.

0: beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
6: Hits hoor je overal.
7: Overal.
6: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent. En AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag. Het is een lekkere
3: van Albert Heijn. Beesnip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.beesnipaircotechniek.nl.
4: Hey Niels.
5: Hey Mooi!
4: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
5: Klopt!
4: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
5: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
4: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
5: Zeker te weten!
4: En kijk op nieuwslubbers.nl.
6: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
7: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
9: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
15: Vesting Bourtangen. Welkom in 1742. De Slag om Bourtangen. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtangen. Kijk op bourtangen.nl.
16: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
17: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Oh, wil je meteen bon-inspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl. Trendsetter in wonen.
20: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
21: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 8:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. Er zijn circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar het noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws.
22: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
23: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
24: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerkenws.nl.
25: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
26: Ik ben er helemaal klaar mee.
27: Nou, ik ook. Laten we een nieuw begin maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
26: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLM-kozijnen.nl.
28: VLM-kozijnen.
27: Kwaliteit die blijft.
29: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
26: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
27: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw Nijbegunst subsidieaanvraag.
26: En je ontvangt 30% subsidie.
27: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
26: Ja, gewoon.
28: VLM Kozijnen.
27: Kwaliteit die blijft.
30: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
31: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
20: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Hey mannen!
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
8: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
9: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Amof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
11: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
12: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
13: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: De Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
15: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
17: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
18: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S. Let's
21: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
23: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen

0: iedere een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Dit is Hits.

0: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
1: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Würde heen, hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 99 euro.
2: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter Chalet en Staakcaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
2: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts 399 euro. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Echt lekker.
8: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
18: CarParts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsOldambt.nl.
19: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06 274 275 92.
22: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
23: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
0: Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Er zouden daarbij meerdere doden zijn gevallen. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In het busje zouden 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur hebben gezeten. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. OpenAI-topman Sam Altman zegt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen krijgt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen, zo is de verwachting. Voor vervanging en renovatie is de komende jaren jaarlijks ruim 2 miljard euro extra nodig. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
3: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
4: Hoogwerker, minigraver of minishow verhuren? jvdzwaagverhuur.nl.
23: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
24: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
25: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
26: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
22: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: van onze antennes. Hits. Das Radio.
1: Geluk is toch geen 100.000 gulden. Geluk is

0: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op Ethos.

Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey Niels.
9: Hey Mooi.
8: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
9: Klopt.
8: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
9: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
8: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
9: Zeker te weten.
8: En kijk op nieuwslubbers.nl.
10: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB,

0: elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
1: Wilders Meubeldorp.
2: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig gras maaien. En Greta die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel. Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten. Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
1: Wilders Meubeldorp.
2: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
3: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hoogeveen.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
13: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
14: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super

0: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
0: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
5: Koop, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
6: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
5: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
7: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
8: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
9: Hoveniersbedrijf Mark de Boer uit Eerste Ex-Lowermond maait het gras, snoeit het groen en zorgt voor een keurig verzorgde tuin. Ook voor ontwerp en aanleg van de tuin, voor bestrating en grondwerk of beregening. Geen klus is hem te gek. Hoveniersbedrijf Mark de Boer. Uw droomtuin binnen handbereik. Kijk op hoveniermark.nl.
7: Koop de DEWALT gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
11: Alles in één keer kloor.
12: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
3: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur non-stop.

0: Eindelijk is hij er weer, de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: De Vlagtwedder Landbouwbeurs, van 12 tot en met 14 juni.
2: Jongens, jongens, jongens, wat een mooie vrachtwagen!
3: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
7: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon, zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben, want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
8: Hey Niels!
9: Hey Moi!
8: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
9: Klopt!
8: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
9: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
8: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
9: Zeker te weten!
8: En kijk op nieuwslubbers.nl.
10: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
13: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
15: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
16: Zet hem in je agenda. Feestteam het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Pete Crooks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei. Proost. Amar, Mental Tio en Jan Smit. Tranquilo, tranquilo. Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
15: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.

0: kijken op vandervliergroep.nl.
1: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen, ga je naar ketelservicenoord.nl.
5: Bij Zon Second Hand Shop en Meubelstore.
7: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwenermond.
5: Je vindt jouw stijl bij Bijchon.
8: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
9: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
10: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
11: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
10: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
11: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, dat zo kin.
10: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
12: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
13: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
14: In Bosrijk Westerwolde bij Vlachtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van €250 naar €83. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Defensie stopt tijdelijk met oefeningen waarbij explosieven, open vuur en pyrotechniek wordt gebruikt in delen van Nederland. De maatregel geldt omdat het natuurbrandrisico in meerdere regio's is verhoogd naar fase 2. Het gaat daarbij om Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Volgens Defensie geldt de stop voor alle onderdelen van het leger om brandgevaar in de droge natuur te beperken. De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
17: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
18: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
19: Leijenberg, die van die garagedeuren.
20: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
19: Juist ja.
20: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
21: Ventas Voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas Voordeel in Stadskanaal.
18: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op.
20: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
22: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
23: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl. Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
24: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Weste Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Weste Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
1: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. De Slag om Bourtange. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtange. Kijk op bourtange.nl.
2: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westerwonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Ben je handig en werk je graag buiten? In het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalet en Staakcaravans.
8: Kijk op grittercaravans.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Zet hem in je agenda. Feestteam Het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Beat Crooks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei, Proost, Amar, Mental Tio en Jan Smit. Tranquilo, tranquilo. Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

Dames en heren, hier is Rini van der Lee met waarschijnlijk zijn allerlaatste grammofoonplaat. De producer van mijn lied Lucy heeft gemeend het lied zodanig te moeten veranderen dat ik er niet meer achter kan staan. Luistert u zelf maar. De groeten.

Producer, de producer, je maakt mijn hele carrière stuk. Mijn hele carrière, stuk verdriet. Je bent voor mij een ontzettende...

0: en veel speklap of zo. Zie maar, tot ziens bij u thuis. Ontzettende producer, ontzettende producer.
1: En dit is een Polka-hit. Bij Hits. Das Radio.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
2: Dit is niet normaal meer.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
3: De Hits Drive-In Show.
4: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face-DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
3: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
5: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
8: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken...

0: anders doet.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Rommelbius. En containerneurig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
3: Hey, mannen!
4: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Defensie stopt tijdelijk met oefeningen waarbij explosieven, open vuur en pyrotechniek wordt gebruikt in delen van Nederland. De maatregel geldt omdat het natuurbrandrisico in meerdere regio's is verhoogd naar fase 2. Het gaat daarbij om Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Volgens Defensie geldt de stop voor alle onderdelen van het leger om brandgevaar in de droge natuur te beperken. De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
9: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
10: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
11: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
12: Van de bergen in Oostenrijk. Jodelaipi! Tot in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deur donderen. Want voor ons is niks te gek.
7: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits. Das Radio. Dit is weer een uur.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk.

Geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.

0: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
5: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijf zo. We de domers hebben ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
6: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Venemold.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Auto Rode. Topkwaliteit occasions. Scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
10: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Bronbemaling nodig? Vraag WA Spittors Bronbemaling. Je vindt WA Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
17: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
18: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
19: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Live vanuit het Piraten Media Complex in de Poort van Nederland. Is dit de Hitfabriek Hits? Dat is

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
6: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
7: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Hey Niels.
10: Hey Mooi.
9: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
10: Klopt.
9: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
10: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
9: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
10: Zeker te weten.
9: En kijk op nieuwslubbers.nl.
11: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent. En AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
16: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
18: Boost yourself.
19: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
21: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% 4% in Nederland gemaakt.
0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
22: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van €250 naar €83. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
23: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
24: Ik ben er helemaal klaar mee.
25: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
24: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLM-kozijn.nl.
26: VLM-kozijnen.
25: Kwaliteit die blijft.
27: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
24: Ook zo klaar met lange levertijden?
25: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
26: VLM-kozijnen.
25: Kwaliteit die blijft.
28: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
29: WS
1: schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
2: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. InfraWesterkwartier.nl.
3: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de Avic Beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
3: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen aan Mond.
5: Je vindt jouw stijl Bijson.
6: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
7: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzamer bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstra 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hoogeveen, straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Mini-kraan, mini-shovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
6: Nu bij Vibra. Alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai. Alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Eindelijk is hij er weer. De Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
10: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
11: Hoveniersbedrijf HW uit Warfum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijf HW.nl.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
15: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
17: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand krijg je €100 aan accessoires bij aankoop van een bank. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleg over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ook andere EU-landen roepen Russische diplomaten op het matje vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De NAVO wil de verdediging van de Baltische staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar... en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen een matige noord- tot noordoostelijke wind. Het wordt dan ook weer een zonnige dag, wel koeler dan vandaag. Met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
3: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
24: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
25: Hoogwerker, minigraver of minishow verhuren? jvdzwaagverhuur.nl.
26: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: bent. En je blijft. Mijn allesie.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Waar heb je last van?
5: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor de

0: 88 euro. Mediamarkt.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
2: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Je dag wordt alleen maar beter met hits in de ether. Hits, dat is radio.

geen zoen meer af kan. Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek. Mastertools.nl, jouw
2: klus, onze tools. Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
3: Gritter Chalet en Staakcaravans.
2: Kijk op grittercaravans.nl.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
7: Hey, mannen.
8: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
9: gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Kom die goede haardag maar halen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Zet hem in je agenda. Feestteam het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Piet Kroeks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei, Proost, Amar, Mental Tio en Jan Smit.
18: Tranquilo, tranquilo.
17: Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
19: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft. En eigen montageteams. Om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn. Dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. De NAVO wil de verdediging van de Baltische Staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
22: Ventas Voordeel. Jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
23: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
24: Alles in één keer kloor.
25: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
26: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
27: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles

dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd? Reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
3: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
5: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
6: Hoveniersbedrijf Mark de Boer uit Eerste Ex-Lowermond maait het gras, snoeit het groen en zorgt voor een keurig verzorgde tuin. Ook voor ontwerp en aanleg van de tuin, voor bestrating en grondwerk of beregening. Geen klus is hem te gek. Hoveniersbedrijf Mark de Boer. Uw droomtuin binnen handbereik. Kijk op hoveniermark.nl.
7: Carparts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldambt.nl.
8: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Vriescheloo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
9: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
10: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
11: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
12: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst 1450 euro aan geldprijzen.
11: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts 1 euro per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
12: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, dat zo kin.
11: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
13: Hits.

0: Non-stop hits. Hits. Das Radio.
1: Breken, breken, breken. Dit is Hotel Whisky, nog één voor Oscar Bravo. Ben je stand-by? Komt er eens even in.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: De Hits Drive-In Show.
7: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
6: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
10: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
11: Hey Niels!
12: Hey mooi!
11: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
12: Klopt!
11: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
12: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
11: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
12: Zeker te weten!
11: En kijk op nieuwslubbers.nl.
13: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
14: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
15: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda. Afslag 46.
16: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. De Slag om Bourtange. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtange. Kijk op bourtange.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
19: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
21: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
22: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
23: Vind jouw liefde op het platteland? Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
24: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
25: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
26: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
27: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
21: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een...

0: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westen Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
6: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
4: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
7: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, wil je meteen bon-inspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.

0: via Facebook. Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
1: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijschon in Drouwenermond.
2: Je vindt jouw stijl Bijschon.
0: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
3: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Koop, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Koop voor de deur staat.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat. Kopwonen en slapen.nl.
6: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de dormers hebben we ook. New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar €79.
7: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
6: Als de bliksem, nog Venemold.
8: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
7: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
6: Als de bliksem, nog Venemold.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Mijn internet is vandaag.
14: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
15: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
14: Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
16: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
14: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Ik wil sneller dan snel.
17: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
19: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
12: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten.
20: Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
21: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht De Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen in 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
22: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
23: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
24: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
25: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
26: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
12: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur non-stop.

0: mannen.
1: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
2: gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
5: meer. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl
7: deals. Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
8: Gritter Chalet en Staakcaravans.
7: Kijk op grittercaravans.nl.

0: Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
5: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
6: Van de bergen in Oostenrijk. Jodelaipi! Tot in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deur donderen. Want voor ons is niks te gek.
7: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum. Freekvanderwal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
11: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Live vanuit het Piraten Mediacomplex in de Poort van Nederland. Is dit de Hitfabriek Hits? Das Radio.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het is bold.

0: Wonderway to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Stop met luieren en kom naar de babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hogeveen.
14: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren. Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
15: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
16: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Extra Lang Lekker Volkorenbrood voor 59 cent... en AH Volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 9 uur.
21: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
5: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
13: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klassen. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
22: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
20: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Prijsfavorieten van Albert.

0: Albertijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
1: Oranjefans opgelet,

0: Hey, buurman.
1: Hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Rien, videodeur.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Zet hem in je agenda. Feestteam het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Beat Crooks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei, Proost, Amar, Mental Tio en Jan Smit. Tranquilo, tranquilo. Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Hey Niels.
8: Hey Mooi.
7: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
8: Klopt.
7: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
8: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
7: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
8: Zeker te weten.
7: En kijk op nieuwslubbers.nl.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Niet stiekem en ook niet illegaal, maar wel met een beste bult kabaal. Hits, Das Radio.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Gleet zei die God en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubelen.
2: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisteren.
1: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
3: Mulders Meubeldorp.
2: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
6: Nu bij Vibra. Das Dierglansreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35,950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
20: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen, verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
9: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
14: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
9: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kok Wonen en Slapen.nl.
21: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
22: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
23: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
24: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Drouwenermond.
23: Je vindt jouw stijl bij John.
25: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

de donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water wegklinken.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: De Hits Drive-In.

0: Zaterdag 30 mei tijdens het Graspopfestival in Baflo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, FaceDJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Baflo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
1: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vesting Bourtangen. Welkom in 1742. De Slag om Bourtangen. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtangen. Kijk op bourtangen.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ben jij handig en werk je graag buiten? In het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
13: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
14: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
17: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
18: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohamed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben twee tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
16: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
19: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
20: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
21: Gritter Chalet en staakcaravans.
20: Kijk op grittercaravans.nl.
17: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey Niels.
9: Hey Mooi.
8: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
9: Klopt.
8: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
9: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
8: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
9: Zeker te weten.
8: En kijk op nieuwslubbers.nl.
10: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu Moulin Rouge de Musical. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt. En is nog tot en met 2 augustus te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
11: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nieuwe zonwering nodig? Terpstra zonwering.

0: Shop.nl. Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een Kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohamed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.